0: FM-Boara són aquí quants anaris i sentits.
1: Ik zou ze zo moeten zeggen, ik wil u een obligatie tellen. Je kunt je maar eens hebben, ik zou een afstand je maar. Zit ik er meer afstand in je maar. Maar ik heb hier ook bom bij het is. Ik heb hier bom bij het is.
2: Ik wil u een radio, maar je hebt het als een afstand gehad.